0: Radio Noordzee Internationaal. De Nederlandse service.
1: RNI-tijd. De juiste tijd. Radio Noordzee Internationaal. Dag in, dag uit. De klok rond. Met kilometers lang muziekplezier. Muziekplezier.
2: Van vinyl tot cd. Hij draait ze alle twee.
3: Dit is Tweemaster met Jan van Rooij.

0: Welkom op de Nederlandse en Vlaamse servers van Radio Noordzee Internationaal.
1: I'm so happy to dance with you. Dat waren de Beatles. Liverpool's finest. Jawel, John, Paul, George en Ringo. Van harte welkom, dit is weer een uurtje ontspannende muziek. Nieuwe platen. Vergeet de oldies. En ja, af en toe zoiets wat je achter die oren krabt en zegt... Hij is er weer bij, hè. Hij zit er weer tussen. Van harte welkom, het programma noemt nog steeds Tweemaster. En we gaan ons best doen. Muziek voor de Jazzbox International en France. Die zatcentrale in Duitsland. En RNIRadio.net in United Kingdom.

Rock'n'Roll Heart. Ik had er nog nooit van gehoord van een groep genaamd No Reach, maar de sound die ze produceerden, ja, Rockabilly, die mocht er best wezen.

0: Muziek uit het hitarchief van Cook & Verhulst uit België. En ja, inderdaad, het rijterschijf van een paar weken terug. Madi Wodo.
1: Through summer in swinging Europe. Well, the go-go. Join us and be a part of Go-Go Europe. This is Summertime RNI.
2: Radio Nazi International.

0: Muziek uit de hoogconjunctuur van de meidengroepen destijds in de jaren 80. Jawel, dat Dolly Dot. And love me a little bit more and more every day. Dat zou mooi zijn.
1: Live this weekend where the action is.
2: Playing the music other stations only dream about. This is Radio Noordzee International. International.
3: Welcome aboard with Jan Van Roy. Enjoy the trip, enjoy the show, take cover, shut the doors, and warn your neighbors.

0: De kristalheldere stem van Paul Anka, die doet me toch alweer. En met deze zuivere popcorn Aldi, en in het Italiaans, ik ga mijn best doen, hou je vast, Agni Giorno. Ja, warm en tender was dat in het Nederlands in den tijd, hè. Maar dat is een hele lange tijd geleden.
1: Wonderful radio, wonderful radio, oh.
0: Nieuw werk van de Rolling Stones, In the Stars.

0: Hit van de pers. De fonkelnieuwste productie van Mick Jagger en zijn cornetten de Stones. En dit is In The Stars. Staat in de sterren geschreven. Zou we dat kunnen verkopen aan u eigenlijk? Schitterend. Je hebt hem hier voor de eerste keer gehoord op Radio Noordzee Internationaal. De enige echte. Zowel in Duitsland, Frankrijk als in Engeland.
1: Music from the 60s. Music from the 70s and 80s. Radio North Sea International, RNI, worldwide. Rolling back the years. RNI.

Muziek van de schildpadden en ze dachten het hun van of ze making our minds up. Jawel, de Turtles, hè. Je muziek uit de 60s, uit lang vervlogene tijden, maar die worden hier in ere gehouden op dit heel grote radiostation.

0: Je hoort hem waarschijnlijk voor de allereerste keer. De groep genaamd Melody Zenith. Ja, fonkelnieuw. Het trekt nog naar de onuitgepakte plastic. Pluto Night in the Disco Lights. Zo noemt dat. Je hebt hem hier voor de eerste keer gehoord op Radio Noordzee Internationaal in Jazzbox International. Op de rniradio.net. En in die zatcentrale in Duitsland.
1: 500.000 watts of musical power. All over Europe.

0: Muziekhertje Detroit, Michigan. Muscle Cars, Oil en Gasoline. Jawel, Detroit, Michigan. De geboortestad natuurlijk van Tamla. Tamla, het befaamde Motown-merk. En ja, we konden genieten van de Velvets. Ze noemen die ladies.
1: Radio Noordzee International.
2: On the web and FM. This is Radio Noordzee, RNI.

0: Een man met een drugsverleden. Een man die een tijdje in België heeft gewoond, in Oostende. En jammer genoeg aan zijn einde is gekomen door een familiedrama. Ja, maar zijn vader heeft hem doodgeschoten. Dat zijn wel die weetjes. Die weet je als discjockey. Maar als luisteraar kan dat zijn. Is dat echt?
1: Hit after hit after hit. Radio North Sea International. Number 1 hit radio.

0: von
1: Niederbeat auf jouw Radio.
2: Nieuw werk van Jorieke. Jorieke Sterke en Zeventen zwak voor de boeren, hè? Country rock'n'roll.

0: Valkennieuwe Vanel.
1: Ons ter beschikking gesteld door Jorieke, Jorieke Sterke. Met een zwak voor dikke vette boeren. Country Rock, direct from the Netherlands, Jorieke Sterke.
2: De zon spettert uit je speakers. Het is zomer. Dit is de Radio Noordzee International. This is the continuing sound of Radio North Sea International. We got the greatest hits from the past 50 years on RNI.
3: RNI. Radio North Sea International Worldwide.

0: Zweden's grootste exportproduct, ABBA. And Summer Night City.
1: Come on everybody, let's go! Power Station Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee International.
3: Dit is Jan van Rooij. Jan van Rooij. Hier op Radio Noordzee International.

0: Ja, heb ik zitten als ik tegen u ga zeggen van wat jaar dat die plaat afkomstig is. De zanger die kent u wel, dat is Dave. En dan zei mensen al. We gaan nu eens dansen. We gaan nu een keer zitten. Ja, ga eens zitten. Die plaat komt van die 1975. Als men de wiskunde me niet in de steek laat, is dat 51 jaar geleden ingeblikt.
1: Radio North Sea. It's R&I.
2: On air and online.
3: Van vinyl tot cd. Hij draait ze alle twee.
4: Ja,

0: zijn van die platen die je dag goed maken, hè? Ja, die maken je dag goed. Jay Vincent Edwards. En hij performde. Love Hits Me. Ja, zo lang geleden.
1: Jan van der Rooij. It's the only station I listen to.
2: Idioot goed.
3: Ik dacht dat ruzie was in het huishouden.

Ik moet afscheid nemen. Ja, het uurtje is er weer doorgejaagd. Blackberry was de laatste. Ram Jam. Een kunstwerk van zijn tijd. Tot volgende week. Dan komen we weer met een uurtje zendtijd hier op Radio Noordzee Internationaal. RNIRadio.net UK. De zatcentrale in Duitsland. De Jazzbox Internationaal en France. Tot de volgende. Ciao.